0: levenslang voor moord. Wie droom omdraait tot leven, krijgt levenslang voor moord.
1: We love life, like we love you. Grove 1850. And now Jefferson Airplane.
2: Now, Jefferson Airplane.